stop. Oh, ja, dus nog eens dronken, hij zet de girls op. Hij ziet een girl wat bij een poeltafel een bal klopt. Hij grijpt haar aan haar linkerboot en hij denkt wat nou. Dus toe lang haar ouwe nou is al twee sy oor blauw.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Gee my nog een bikkie. Ek soek nog iets in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat een bikkie vas.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bikkie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

0: Owen Susak, Rankovic in the field.
1: Owen Susak, it the woestijnen on skill.
0: Donnerdag, vrijdag, zaterdag, partijtje zondag. De zure werk met Owen Susak. De zure werk met Owen Susak.

Yes, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

Ora, zal ze niet zien voorbij. Allemaal zee, misschien krijg ik mezelf together zo in middel volgende jaar. Allemaal zee, misschien krijg ik mezelf bij elkaar zo in middel volgende jaar. Als je randstig, tien pond, koop ik op een rechtdeel hond.

0: Internet Radio.
1: Internet Radio met style.
2: Van Groot Radio.
3: Internet Radio met style.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, ons het dit gemaak. Die einde van die week is hier. Lekker. Kantoortyd vandag sommer net tot 2 uur toe, want almal gaan dan al reeds op naweek. Ja, man, lekker saam met André gekuier. En ja, die lekkerste is, jy hoef nie vandag alles uit te figure nie.

0: Ja, kyk aan, Brakpan gaan het daar rof. Die Sparta en Brakpan moes al hulle karton melk van die rak af verwyder. Die labels moes verander word van open here to open at home.
1: Kom luister nou kantoortijd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
2: Groot Radio.
3: Internet radio.

0: Ja, Pietro sê vir my, daar uit George uit, luister sy lekker saam, en, ja, nee, ek is bly jy geniet het, Pietro, jy is ook mors, een van die ou luisteraars, ja.
1: Het jy een besigheid, of soek jy na een besigheid wat een dienst kan lever? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys wat oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is een platform waar verbruikers op een centrale platform kan soek na besighede. Onder andere, een venue vir daar die speciale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee extra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watterwerktuigkundige is betroubaar. Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio
3: Internet Radio met stijl.

Ja, die tyd stap aan en ons moet daarom tyd maak om ook geluk te sê aan ons verjaardagmaatjie vandag, Kobus Kreer van die 1977 matriekgroep daar in Vanderbijlpark. Ja, veel geluk met jou verjaardag.

0: Ja, Jannie sê nou net vir my, skaafvlees is nou so duur, ek smeer nou al Vaseline aan my lippe, dat die bure kan dink, ek het skaapchoppies geëet. Yay, man!
1: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou muziek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met style.

erg, maar je zegt nog wel slaap. Ik zie je gaan gauw koffie maken. Ik hoop van nu die dag begin. Ik lach als jij.

het soms fout. Maar daar is moeder vol hartje van er mee eens uit. Daar is niemand daar buiten, wat hoor als ik praat. Maar wie is mijn God, als ik uitroep verraad? Mijn kleren is vol scheren, waardeer mijn hart bloed. Maar zonder die scheren zal mijn lichaam niet groeien. Mijn vingers moet voelen, alle moet niet raken. Mijn voeten moet zwaar.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons eredienst wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons eredienst, 'n dienst tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Is een verbond met die vader. Ze vat naar mijn hand. Ik heb genoeg opgevreesd.

En het wens voor jou september op jouw vensterbank. Mag geluk in zin voor jouw leven raak. En het wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je loskeert zal we altijd bij.

En ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij ook nog blijft.

haar werk in mijn slaap. Maar voor elke glimlach en elke grap, een zoek om ons te doen, hulle is jou lichaam op en wil vermoegheid omkap.

jij kijkt anders. Jij kijkt met ander oor, jij loopt anders. Jouw voeten lossen ander spoor als je lief. Lief jij met alles.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

vårt as blik. Neem het bij je geld, neem maar met zo'n klein beetje lief. Laat mij oud word samen jou. Maak mij succesvol, alsjeblieft.

So kuier ons lekker saam met die Italiaanse taal en ons geniet die liefde van Italiaans. Nou, sê kom ons gaan na die volgende ene toe.

So loop ons met die muziek, nee? Ja, dis amper 10 uur, maar ons gaan nog aan. Want die muziek loop lekker. Ek kuier lekker, so ek hoop julle kuier lekker. Geniet die volgende eenetjie.

Dit is precies soos Charlotte nou gesê het nie, as ons maak hierdie ou muziek, maak ons weer niet en is legendaries. Is legendaries, geniet het. Luister, ek speel nou vir julle een van Marshmallowhead. Ek weet nie of julle al van Marshmallowhead gehoor het nie, maar hy maak groot verskil in die nuwe wetse rockmuziek en van Amerika af. En hy is saam met die Jonas Brothers, Leave Before You Love Me.

Wel, dan sien ons mekaar weer môre aand vir die lekker broer musiek van 6 tot 8 en dan van 8 tot laat gaan ons lekker kuier. Dankie dat julle ingeskakel het. Julle is op Gaan Groot Radio. Geniet hom.

Soms is het net alsof ze weer rivier. De lieve is er in de maat toch als het die. Waar alles het gepraat raakt, de mensen dat zak maak. Plek voor plannen en verdromen, gemang raak. Ik ben nog aan die daad tot laar, toen kon gestappen. Piekjes, piekjes, toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht het. Die bakken met zijn strepen in hun baan, zo gelach het. En ik stamper voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerst in die leven waarvan ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik eens jullie kon beleven. Dan die mensen en die dingen, die plekken waar ik al gezien het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebrengt. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. Maar tot dan moet jullie weer dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

0: Gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet het.
1: Gaan Groot Radio.

Drie keer jou vertel van Dries de plooi. Hij is zo fris, zo sterk, zo moedig, zo ze daar gaat boy. Maar hij is nooit zo hoor, jij verstaan niet wat je maakt.